Maar die wil hoek, dan blijf je aan. Die los niks steen, het schot erom lang. Die loog zo langs maar net verkeerd. Want als er hem los in was net.